Kom sien uit na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasi kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 0799-483-88. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

Jy luister na Eden FM, hartelijk goeiemorgen en welkom. Het is een kontai program, saam met my Julien, op een weekdag tussen 9 en 12. Baie dankie aan Lynn in die breakfast team, baie dankie ook aan om Willie en een sister Maggie, wie vanochtend Carpe Diem aangebied het, ja, dis wie George beer. Sterkte vir julle vir die rest van die week. Ja, kom ons kyk wat gebeur vandag hier op die kontai program. 9:30 lees ek vir u die nuus hoofstuk in Afrikaans. En 9:40 gesels ek met IPD Oudtshoorn. 10:00 daai volledige bulletin in Afrikaans met weer kwart oor 10 jou sportverslag. En 10:30 het ons headlines in Engels. 10:40 kuier Andrea saam met ons. En ja, vir daai volledige bulletin in Engels met weer. Net na 11 die luisteraars keuse. En ja, op 30 het ons headlines in Isitosa en net daarna volg die gemeenskapsdagboek. Jy kan vir my kontak natuurlijk by 044-884-0831 of jy kan vir my WhatsApp stuur na 060-505-2693.

Kom sien uit na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasi kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag Ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

Nou ja, so het ons ook aan die einde gekom van vandagse program, dis al waarvoor ek vandag tyd het. Volgende in die beurt is het DJ Sebastian, hy keert tussen 12 en 2 saam met hy met die Midday Connection. Dit is nou net naast Nasekoa, vir ons 12 uur die nuus gelees het in Isikosa. Van my kant af, tot morgen, mooi.

0: Nou ja, Aardig, goedemiddag. Welkom terug hier bij Stem in die Hart van die Paradijs. Wil 14, ek sou sê, ja, 14 minuten voor die uur van 1. Ons keer lekker saam hier op jou Stem in die Hart van die Paradijs. Saam met my, niemand anders as ons sportman, Alistair Melando, in die achtergrond, Boogie Tonight. Hey, that was a tune back then, alright? Nou gaan ons gesels saam met Alistair Melando. Alistair, Aardig, goedemiddag, ons sportman. Hoe gaan het daar met jou, broeder?
1: Hartelijke goeiemiddag, meneer Sebastian Kommertje, en ook die luisteraars, en die FN.
0: Altijd goed om van jou te horen, broeder. Jy het moes een volgepakte naweek gehad, broer, begin van jou naweek het vrijdag aan begin, saam met die Sharks, daar op Oudeniqua Park. Ek weet nie, ga jy vir ons een oorsigje kan gee nie, maar dit was iets vir die oog. Ek weet, soos ek gerugte gehoor het, dat die stadion was volgepak. Jy en Nabil Dames het natuurlijk die program daar vanaf gedoen, en rechtstreeks die wedstrijd uitgesaai.
1: Ja, goeiemiddag, weer eens, luisteraars, meneer Corus. Ja, om terug te komen naar die ene keer daar op het Nico Park afgelopen Vrijdag. Een goede poging door onze eie is met die Arne, wat niet die mas kan opkomen, is goed begin, goed begin speel. Maar ik zal het weer herhalen dat die SBT Arne of glad willen koppen te zak. Team die URC span van die Natal Sharks van Durban het wel een beter gewin, maar wat ek wel sê is dat die 16 mensen wat die wetter gaan skouwt sal saamstem is dat ons by deze idee kan goed dinge verwag in 2027 van ons SWD Arnhem. Maar ja, hoe is dat terug oor die sport oor die naweek? Dit was een wonderlijke sport naweek van de Afrikaanse sport. Noem dit absoluut ongelooflijk. Pure bok, pure goud en smal lekker. Eens het is dan ook een sadder buiten zo weet ik die oorbliks verslaan. En gistermiddag in Windhoek het die Proteas uit in die driehoekige T20 kriketoernooi geseef hier. En om alles te kroon het Tristan Lawrence op die golfgrond dit laat gistermiddag in die Swipse Alpe 3-3 gemaakt, toen hij de Europese meesters op de nooi gewen het. Lawrence het zo'n 10,1 miljoen rand voor 3 dagen in zijn zak gedrukt. Rugby niet, was het eerst een andere internationale rugby uitslag. Australië speelt in Argentinië 28 jaar, maar Australië wint de reeks 2-1 in Buenos Aires, Argentinië. Griekenland sy rugby span verdedig eerskomend saterdag sy rugby titel. Wanneer die Pobloos aan Kimberley teen die Pumas te staan gaan kom. Griekenland die huidige kampioen en die gouden leeuws gistermiddag in die eerste havenstrijd 22-12 omgetop naar die tijdsman reeds met 35-5 voor was. In die ander havenstrijd aan Bloemfontein en die Pumas, die Cheetahs en een nabijter met 27 vrienden geklop. Cheetahs was rustig met 10-3 voor. Was hier de plaatselijke rugby. In de Eindhoveker semifinaal 1 en semifinaal 2. Oudtshoorn verslaan van Harlequins 27-24. Harlequins wat een strafschop kreeg in die 79e minuut om die zaken gehoord te maken en ook te gaan in extra tijd. Die loskakel kon niet die big temperament hanteer nie. Hij strek die bal rechts. Die bal wat gekregen was door Oudtshoorn skoop die bal uit en meneer Nieland Nabil Damons blaas die uitvleetje op die 81e minuut waar die vleetje geblaas is. Goeie rugbyvertoonende arbeidspanne. Oudtshoorn verslaan Harlequins 27-24. En in semifinaal 2 hier op George was de wegoverwinning voor de span van George 77-21 ten Eagles gesteerd hier. So in die finaal in die uitdagbeker is tussen George Rugby Football Club en Oudtshoorn Rugby Football Club. En de andere Superliga A semifinaal 1 was gespeeld door Brixton en Evergreens. Brixton verslaan voor Evergreens 42-38. In die laatste secondes kon Evergreens nie die hond half maak om te gaan druk nie. Slaan die bal aan en Britain wen die wedstryd. En ek sê maar twee, maar Berlin speel nog goed Brugge 4. Goed Brugge 4 het 'n goeie terugverpoging gehad. Maar Berlin se reeds 35-3 voor was met draaityd. Maar die span nog goed Brugge 4 wat ook 'n goalkap gespeel hierdie jaar. Hy was beslaan door Babas. Hy vecht terug in die wedstrijd, maar ongelukkig was Barbarians net een sterk 37 voor Barbarians en 34 voor Groot-Brugge 4. Die finale van een speel tussen Barbarians en Bridgeton. Dit is natuurlijk nie die toespanning van Goalkap gaan speel nie. Die toespanning van Goalkap speel is die span van Evergreens en die span van Groot-Brugge 4. Ja, en dan die enkelige Seagulls eerst, wat gewend was door Seagulls ten Happy Hearts, 32 Seagulls en Happy Hearts 30. Uniondale verskraam by Albertina Rangers 43-21 in Spookdorp Uniondale en die semifinaal 2-been. So die finale tussen in die enkelige word meegedink door die Seagulls se aanspan en Uniondale se aanspan. En hier van een prachtige George Scarlett terug daar in Oudtshoorn na Sebastian Kouric.
0: Baie dankie daar meneer Melande, was altyd goed om na jou te luister. En ja, nee wat, ek sien jy het ook diens gedoen hier in Oudtshoorn, het jou raak geloop daar broeder, pyk gedaan jy meneer Damens. Alles sterkte daar vir jou en een lekker dag verder broeder.
1: Ja, luisteraars Sebastian, moet jy ook ten laatste die luisteraar blijfenskap gewees natuurlijk. Hier kom in Saterdag, sal iedereen in die stemmingpartij die wedstrijd, die klapfinale veel breng. Vanaf uit die Nukwapark rechtstreeks, die luisteraar net in de vader gewees hierdie week, om te worden tegen, waar iedereen even mag gaan uitzij. So, die drie komende naweek in die finale.
0: Dankie Alistair, so ons hou die luisteraars op hoog dan van die klapfinale wat gaan plaas van eerskomende naweek, nee?
1: Yes, ka.
0: Dan sê baie dankie meneer Melando, start vandaan vir jou, mooie dag!
2: Thank you for giving to the Lord.
3: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining egter verval geraak en die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Ja, nee, wat interessante muziek. Ons sê baie dankie aan die Open Heaven Span hier van Oudtshoorn. Ja, nee, wat ons groet ook daar van ons groot vriend Slang. Groete daar van jou broeder. Slang stuur vir my 'n foto. Hy sê Sebastian, hy is 'n groot springbok. Wat is die springbok kiet aan? Hartelijk goeiemiddag Sebas, broeder. Ja, wat 'n naweek, nee. Glad die naweek gewees nie, maar van my bloed is swart, broeder. Maar nou ja, het was nie mooi vir jou nie, nee. Mooi dat vir allemaal en vir jou broeder speel daar vir my ietsie daar, broer, man. Zoon van Pakkelsdorp, zoon, ek is nou jammer om te hoor dat jy nou die onderspit gedelf het, broeder. Maar dit is net een game, my vriend. Dit is net een game, dat kon zo makkelijk aan de kant ook geweest het, nee. Good afternoon, my brother, Sebastian, en iedereen van familie. We are tuned in, like always, bro. So say Floy for me. Floy, what a good afternoon. A very good afternoon to you as well. Hallo.
1: Sebas, middag Fanny en Landy, so, hoe gaan het met jou? Met ons gaan het goed, hoe was jou naweek? Speel pas enige iets van Judy Bouwse, alsjeblieft man. Ek gaan nie vraag vir specifieke een nie. Net wat jy het op jou speel is, alsjeblieft, laat het goed gaan baai.
0: Fanny, legende, jong Fanny, sê enige iets. Enige iets, my broer, laat het goed gaan. 25 minutes past the hour of 1 o'clock. Welcome back, your news headlines are coming up.

Kom sien uit na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Minibazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 0799-483-88. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: Okay, okay, nou is die tyd om jou te groet soos ons dit behoort te doen. Hartlik goeiemiddag, Gabby Lou.
1: Alright, alright, jy luister na die afternoon drive op Eden FM met Paula Hopes. Jou stem in die paradijs. Now to know, ek praat met jou.
0: Hartlik goeiemiddag, Ashante, welkom by die drive.
2: Middag. Ek is op die Eden F in Westerke, by Paula Massenbegram. Kom ons begin. Mama vaart my huis toe. Mama roep my thuis toe. Sing vir my aguma, aguma, aguma, ma, aguma, ooh.
0: Ach, dat zijn die oude kiesie. Lekker, Shante. Hier is Lima. Good afternoon, Lima.
3: My name is Lima and I listen to Paula Hopes Kidops.
0: And I thank you, Lima. Groot Nuggie, welkom by die afternoon draai.
4: Goeiemiddag.
0: Goeiemiddag.
4: Heerlik. Ingeskakel, Eden FM, Paula Massa program, afternoon drive. Hai, daar gaan ons. Gooi om, Paul.
0: Ek gooi om, Groot Nuggie. Hier is Jody Yankees met die nationale lied van die afternoon drive. Kom nou, Jody, vat om.

0: Lekker terug in die tyd. Dit is Joy met Paradise Road. Nou laat weet Jolandi van my. Sy sê, middag Paula, jy kan maar ophou hoor. Jy breek sonder pieks. Jolandi, weet jy nie, die dans was so lekker, ek kon nie eers piekie. Maar daar is een paar kiekies daar op ons Facebookblad. Gaan gerust daar na Eden FM, sy Facebookblad. Maar ek sal ook nou vir jou, Jolandi, sal ek van my persoonlike goedkie sal ek aanstuur, ja, wat ek so net so by the way gevat het, maar my hande en my voete was besig gewees het aan. Jolandi is moeilik om het oor te vertel. Is baie moeilik. Good afternoon, Mr. Paula, ja, sê hierdie luister. Dis Desiree van Hubbersdale, sy sê my hartpijn kry klaar. Ja, kom ons luister wat sê Freddy Nelson.
1: Kijk as een man nou haar uitsteek, Paula, met een man jou eie goed saamneem, jy weet waarvan ek praat, like, oh, X, Y, Z, hulle, nee. Of krijg jy die goed onderhoud, een man kan doorvraag in so'n kamer, ja.
0: Freddy Nelson, there can only be one. Eden FM, it is exactly 4:30 p.m. Here is an also good one with your headlines in Easy Cosa. Right, straight after the ad break and the headlines, we will be crossing over to George, where my colleague Jason Stanley is ready with the George Municipality slot. But for now, it is first Senaza Guva with the headlines in Isi Kosa, then the ad break, and then we're crossing over to George. Bifana, what I'm doing. Was that a George? Was that a George? Was that a George?

0: ibethele inzimbi yesihlanu uphulaphu le-Eden FM ndingusinazo kolwa nendaba ulenima wethu umasipala wasegeorge uthi ukuba kwentambo zekopolo kutyabula abarhafu imali engapho kwi-R10 million oke emva kokubanjwa komnini wendawo ethengisa ubugoxo emva kokuba efunyenwe neentambo zekopolo ezinobunzima obuyi-10.9 kilogram umtyholo ojene netyala okufunyaniswe kwikholo kubaze zikamasipala otyela umasipala wasegeorge intobeko manqwenqo uthi baye bakwazi ukuqinisekisa ukuba izi ntambo zitshuthulwe kwiziseko zikamasipala ubongozise uluntu ukuba luchaze ngokubuya kweziseko zikamasipala ukuze kwehle izinga lalo mkhuba
1: umasipala wasegeorge uqinisekisa ukubanjwa kumnini wendawo othengisa isinyithi esidala scrapyard kufunyenwe iikhilogram eziyi-10.9 zeentambo zekopa eziqinisekiswe njengezikamasipala oku kuyinxalenye yeenzame zokulwa ukubiwa kwentambo nokuthengiswa ngokungekho mthethweni kweziseko ezingundoqo infrastructure ukudilizwa okanye ukuphulwa kwe-infrastructure nokuthengiswa kwezinto ngokungekho mthethweni ukubiwa kwezintambo sele kuxabise umasipala ngaphezu kwezigidi zeshumi zerandi ekulungiseni nasekutshintsheni iziseko zimundoqo
0: urhulumente wasentshona koloni uthi usebenzisana nomasipala waseBeaufort West emva kwemozulu embi ebangele umonakalo omkhulu kumbhobho obonelela ngamanzi kula dolophu abantu bala dolophu bayacetyiswa ukuba basebenzise amanzi anikezelwa ngamatanki wamanzi agunyazisiweyo kuphela njengomthombo wamanzi de ibe xesha kuphindalaziswe bayacela ukuba bangawasebenzisi amanzi avela kwimpompo wasekhaya de umasipala aqinisekise ukuba amanzi akhuselekile phosa urhulumente wasentshona koloni uAnto Bodel uthenalo iphambili kubo uqinisekisa ukuba abantu baqhubekeka nokufikelela emanzini okusela akhuselekileyo inkonzo yegazi yasemzantsi afrika i-south african national blood service imelela yabantwini abaselungeleni ukunikezela ngegazi ukuba banikezele ngegazi njengoko isitoko esiphantsi koxinzelelo lenkonzo idinga ukuqokelela malunga neeyunithi ezingama-3,500 zegazi ngosuku ngalunye ukugcina unikezelo lweentsuku ezintlanu kuzwe lonke kodwa ingqokelelo yangoku ingaphantsi kweli nani ukuncipha kweenkonzo zokunikezela kwegazi ezikolweni naseziyunivesithi ngexesha lemviwo yenye yezinto ezibe negalelo ekwehleni amazinga okunikezela ngegazi abantu bayakhuthaza ukuba banikezele ngegazi njengoko zonke iintlobo zegazi zidingeka kuvolwe iyunithi entsha yecandelo zengqondo kwisibhedlele sikhayelitsha ngolwesine kwiveke epheleleyo le unit 87.41 million ineebhedi ezingama-30 ezibonela ngesithuba esiqaphela iimfuno ezithile zabantu abanezigulo zengqondo isebe lezempilo nentlalontle entshona koloni lithi imfuno yeenkonzo zempilo yengqondo zonyuka kakhulu ukusukela ngobhubhane we-COVID-19 kwaye amaphulo e-APU ayinxalenye yendlela urhulumente wephondo aphendula ngayo kwiinkonzo zempilo yengqondo phakathi kwezinye izinto phaso ezempilo ephondweni umarey wenga uthi icandelo ngalinye limele ukuzinikela kwabo ekuqinisekiseni ukuba abantu abajongene neemeko zempilo yengqondo bafumana isidima nokhathalelo olufanelekileyo
2: The opening of the new acute psychiatric unit at Khayelitsha District Hospital is an important milestone for expanding access to mental health services. This is an 87 million rand investment to provide safer, more dignified care for people experiencing acute mental health conditions. The design supports recovery for patients while supporting the dedicated teams who care for them. This is the second of three new acute psychiatric units opening in the Western Cape this year, strengthening access to compassionate and appropriate mental health care.
0: kwimalikezi ezimali rand 15.97 kwidollar yasemelika ibe yi-18.54 kwi-euro iponti yasebritane i-21.64 igolide ethengiswa nge-$4,293.69 eounce ecoliweyo ulekrwadi yohlobo lwakwabrent $97.46 umphanda ibhitcoin urhweba nge-$79,204.11 ngelo nqaku ziphelile iindaba zale yure phulaphula amathole leendaba ngecala emva kwentsimbi yesihlanu ngolwimi lwesibholo kwiindaba ze-Eden FM ndingusinazo ukulwa imozulu iyalandela xa sijonga uqikelelo lemozulu yalapha emzantsi koloni amaqondo aphantsi naphezulu ngokuhlwa nje nangomso kusasa abengohlobo e-Oulton e-Dirast e-Dalesouthwark ngu-14 no-31 e-George Mosulbay e-Wilderness e-Nice na-Sedgefield e-Blithenbigby ngu-18 no-27 Albertini, Riversdale, Heidelberg, ngu 14 no 32. Ekalisto, Lady Smith, Ezowa, ngu 16 no 31. Swena, ngu 17 no 31. Zeynondel, bengu 13 no 27. Ukuba ufuna ulwazi oluthe chenga lemo yezulu. Kunolake website at www.saweatherservice.co.za.
3: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
4: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.
5: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreekse uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou. E-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
6: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Nysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
7: Ons is besig met iets baie besonders. Die Industry Recognition Awards 2026 vind plaas op 31 Oktober by Idlewild Country Estate in Irene, Pretoria. 30 kategorieë. Verskillende industrieë, een verhoog wat uitnemendheid, entrepreneurskap, kreatiwiteit, leierskap en mense wat 'n verskil maak vier. Dink jy jy verdien erkenning of ken jy iemand wat dit doen? Jy mag jouself nomineer of iemand anders nomineer. Inskrywing sluit op 14 September. En moenie van Catch Me If You Can vergeet nie. Sien jy vir Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards Ambassadors? Neem 'n foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die veldtogvereistes om in die trekking te gaan vir 'n gratis gala kaartjie. Die wenner word op 30 September getrek. Besighede. Ons wil julle ook deel maak van die Industry Recognition Awards. Word 'n supporting partner en kry geleenthede vir handelsmerk blootstelling, netwerkgeleenthede, media blootstelling en direkte kontak met ons gaste. Nog nie gereed vir 'n volledige boodskap nie? Vir slegs R500 kan jou besigheidslogo op ons Industry Recognition Awards promosie besigheidsbanner geadverteer word. En as jy nie saam met ons hierdie besondere aand wil geniet, kaartjieverkoop sluit op 30 September. Inskrywings na apexmagazine.co.za of WhatsApp vir Karen by 081-869-6090. Die Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.
8: Wat op goeiemiddag Eden FM, welkom by die laaste uur van die Afternoon Drive. Dis 11 minute oor 5 en nou is dit vir my 'n groot eer en voorreg om te welkom op die liggame van Eden FM, 'n boodskapie vanaf Stevie Giep. Wat op goeiemiddag, agbare zijn Edens. Oeps, sorry Paula Hops. Hoop jy klank volle naweek agter die rug. Lekker maandagmiddag vir jou. Dit kom van Stevie Giep. Nou Stevie, ek het vroeger met jou vrou lief gesels. Sy het ook 'n boodskap gestuur. Moet gou kyk of ek het dalk gou vinnig in die hande kan kry. Ja, hy sê, middag Paul, baie dankie vir die uitnodiging na 'n lekker dans. Dit was so elegant. Ek het dit terdee geniet. Ek het heeltyd vir my man gesê, ons moet gaan. Stevie, het vrou lief jou gesoebat? Uitzend? Nee meneer, dan is jou krediete op 'n heel ander vlak. Maar genoeg van dit, kom ons maak weer draai daarby. Sarah aan sy langarm dans. If you know, you know.

lekker vibes, Michael Linster ook. Hi Paula Hobbs, my eie collega, ek wil graag my bierman Gerald Stroebel. Dis nou oom Piem. Baie geluk wens met sy 80ste verjaarsdag. Ek wens hom goeie gezondheid toe en net die beste genade jare uit Godse hand. Baie seën op die nuwe lewensjaar, oom Piem. En dit kom met baie liefde van ons eie Celeste Babani.

Kom sien uit na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na hul mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Joematstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 0789031649, Jolien Legrandsie by 0760207742 of Annelien de Villiers by 0799483388. Navra Ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastor John Plaatjes by 082-437-2099.

Ja, dit is dat mooi aan, dit is nou bykans 25 minute voor 6. My laaste halfuur het nou amptelik aangebreek hier op die liggolwe van jou nummer 1 draadloos Eden FM, jou prachtige stem in die paradys. Vir my is dit nou baie groot eer en voorreg om, jy weet, somtijds nee, in die lewe gebeur het so. En dan is een mens baie, baie geseend en gelukkig. Jy ontmoet jou levensmaat, wat een sister en een broer het, en dan word jylle ook sister en broer. Nou, die sisters een man, wat jou swaar moet wees, word ook jou broer. Nou, vandag is dit die wedding anniversary van Charlie en Lorenza Manewijk. From my heart to yours, happy, happy, happy Annie. Mag die Here julle seën met nog vreugdevolle, gelukkige, exciting jare saam. Kom ek vat julle gauw terug na die dag. Hoeveel jaar is het nou al? Sjoe. Ek weet, is klompie, is baie. So happy Annie, Charlie en Lorenza Manewijk, happy anniversary.

0: Carl Care 2-verzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opties. Een diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur een WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
3: Like our brand new Dream Set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
2: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
3: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
2: Eden Beds, quality made affordable.

Kom plaas toe, kom stap, kom hardloop, kom lê rond, kom hou vas my hand. Kom warm, kom koud, kom eensaam, kom vas, kom bakka, kom fron, kom tasse, gepak.

Welkom terug bij Legal You. Ek is advokaat Marlies Kuipers Oorgand. Vanavond luisteraars gaan ons kyk ons na culture, heritage, GBV, trauma en hoe die gemeenskap negatief kan bydra. Community waarin jy groot geraak het, waar in jy bly. As enige een wat luister vanavond na my, enige iets vol, as jy self weer gegaan het, asjeblief skakel 10111 of het GBV Command Center 0800-428-428. GBV Command Center, please call me *120*7867. Suicide Crisis Helpline 0800-567-567. Nie hoef nie te luister na en ek gedeeltes vanavond nie. Het gaan oor healing, dit gaan om my gezicht by enige type trauma te sit. Ja, vir my sal so pas by ons aangeskakel het. Ek is bezig om net so vluchtig te verduidelik wat my story is. Ek het toe, ek kan nou my pa het my gesels met nou vir my ma, na my ma toe gaan, sy my ma het gewerk. Sy is entrepreneur, soos het hy een bezigheid gehad. En as het gerei, ek en my pa, en ek kan nou toe ek aankom en weer eens in my ma sien my van die distance af. Ek kan sien wat ek sien aan my. Ek worry. Ek sê laat het met my toe en ek haat met my toe en sy gerip my vir my vat gaan aan, kom lyk sy so. Ek kon nie reer af gepraat he. Tijd het was, ek het nog pijn gevoel he, wat dan? Ja, ek het pijn gevoel he, as ek nou mooi kan en nou. Wat, definitief bang. My ma het toe, my vastgehou, my paar dagen gestaan, en ek kan nie nou, wie wat gesê het in my, ons is die polisstasie toe. Die memory is feit weg. Ons is die polisstasie toe. En daar vanuit af moest ons hospitaal toe gaan. Dokter toe gaan. Ja, ons is dokter toe. Die dokter het nou sy verskillende vragen gevra en ek moest onmiddellik gaan het vir counseling. En dat is nog alles dezelfde dag, so ek was nog nie by die huis gewees, ons was nog nie by die huis gewees, ons toe weg van kanteling, dezelfde dag. Ek had nou die kinder spiel en kyk my die gezicht wat so opgeswel is, haar is die mekaar, ek is 15 jarige meisje, kinder my haar is die mekaar, vergeef my. Ons is toe, eventually aan, herens, ons nou omhoog al, ons is huis toe, en ek het toe die eerste keer gaan was. Dit was seker die langste pad, soos ek gesê, wat ek gevat het. Dit is waar ek elke warm water kan ek en hoe ek in die bad ingetap. Ek klim uit, ek klim nie, want in die badkamer was ek veilig, denk ek, weet nie. Maar ek het die my lichaam geskrop en geskrop en geskrop, al rooi geraak al, my haar gewas. Wat is vol sand. En daar het ek begin huil. Daar het ek my hand vir my eie mond hou, want ek wil nie my ouders moet hoor. En toe hulle toen begin krapperig raak aan mekaar. Of wie moest naar die kind gekyk het? Oh, dit is wel weer een skel. Wie moest naar die kind gekyk het? Niemand kon achter die kind gekyk het. Die kind het in die school uitgekom, maar meende nie. Ek was op pad in die school, het niks verkeerd gedoen nie. Wat ek het sommer vanaan sê, jy het niks verkeerd gedoen nie, jy het my alles geleer wat jy moes, jy het my in een goeie skool omgezet, maar hulle twee begin ek krapper geraak aan mekaar, en ek denk dit was een van die eerste goed wat ek toe begin, nee, ek weet ook nie, ek wou hulle nie buiten nie, basically, want ek wil nog probleme veroorzaak het, ek had nou die aan my ma en my pa en my broer, ek is die oudste, so die kennis
Kinders is maar nog klein. Hulle het in die kamer by my kom sit. Heel nag. Oh, ek het probeer slaap en dan die pijn het nou begin inskop. Ek het ook skrik so al wakker. Hierdie nacht en dan sit my ma en my pa daar by my in die kamer. TV gekyk saam met my. Jenna, dis is my. Dis wat ek morgen gehad het. Die volgende oogend was daar klop aan die deur. En daar was een man voor die deur en my pa die deur gaan opmaak. O, mense, was ek nou weer bang en paranoid geweest. My ma het my die achterkant van die huis gehou. En die man het kom sê, vir my pa kom vra of hy vir my kan sien. En my pa sê, moest obviously nie. Moest obvious. En my ma kyk ons, en begin ek nou sê, ons klerling anties, ons was een bykie bitter. Sy sê kie voor, en hy sê toe dit nie, hy wil net kom sê dat dit is ja, hy nie. Van die gemeenskap het toe begin aangaan met hom, en gesê dat het hy is. En hy wil net kom vraag, ek moet net vir hom identify en sê dat het is ja, hy nie. Maar het was ja, hy gewees, want ek kan die mens als gegaan hou. En hy is toe obviously daar weg, het my alhou met pa, my ma het my gevraagd, is het oké, wat ek gof om sien, en ek het ook om gesê, dat is jy nie, jy moet maar net vir hulle sê, dat ek het nog my ma en pa gesê, dat is oké, jy nie. En, pa, manita, of ek kan rechtig hier nou nie luister, as is lang terug, het iemand gekom, en die persoon sê toe, so word die was aan my sê, kan verkracht gewees, gistermiddag, maar sy lag, en sy lag, en ek kyk aan anders waar sit ons snaaks ons allemaal is kinders, dat ek het goed so stel ons is kinders, ons is jong, ons is tieners, so misinformation en ook ek weet hoe om het te hanteer, verstaan ek nou, maar op daardie oomblik het ek het moest ook nie verstaan nie, want het is ook nog een kind, ons allemaal is net jong en ek dink dit was die eerste encounter wat ek deed met hoe society, die buiten mense, dat hanteer. Dis een joke. Op die stadium, 1993, een tiener, dis een joke. En, ons het my nou aangegaan, en die weer terug school toe, vir een paar dagen bereid is geblei, weer terug school toe, en daar ook was het een mette geweest van, die kom voorbij en lau jou dop, en die gepraat rij. Onderwijsers wat bijvoorbeeld net veel of ek, weet jy hoe moet hanteer he? Die tijd vandag is een ander stelsel in plek maar die tijd ek het die onderwijsers het selfe geweet hoe om jou te hanteer he? asof jy iets verkeerd gedoen het asof jy iets verkeerd gedoen het die kyke, die praat, die jokes. En dit het my man het geleer om stil te bly. En minder mense daarvan geweet het, hoe beter was het gewees. Amal kan vir wat het jy aangehaad, wat het jy gedoen. Dit het my man het geleer, ek bly stil. As die beste opsie, dan hoef ze nie in pers te voel. En ek het altyd maar kon nou van te kan praat en ons is die familie wat ek sê altyd maar net al 50 sê meer gehad het as die rest van die mense in die straat en ons was die bel af die bed, een bykie 50 sê meer gehad en dan later ons begin te besef dat hoe minder mense even weet hoe beter is het en jy voel of jy shame op die family bring jy voel so it's embarrassment. Ons het, ek het my nou aangegaan, en nou die neighborhood watchers het gekom die next dag ook, en het omgevang. Het ver van ons huis afgestaan, en het in elkaar gesit, en van die buurtwacht het gekom, en gesê, al het nou die man gevang, met my description, a match, en ons het
Mijn pa en mijn ma langs mij gestapt en ons kind omgezien voor de eerste keer. Zeker als mijn naar je wordt wat Zo weer luisteren als wat wonen, hoe komen ze zo bij je? Ik was wel belangstelling in de GPF en die neighborhood watches. Dat is alle. Het was repressie, dit was die neighborhood watch. Want mijn pa betrekt er in niks dag. Hij is toen 24 hours gevangen. En op de staatsie toegevat het. En dat is wat de gemeenschap kan doen, is hulle samenstaan. Ja,

Dus dat is beter om uit te kijken of uit te vinden. Is dat enige barriers, hoe die gemeenschap dat gaan hanteren? Hoe beïnvloed hulle? So van die vraag wat ons gesê het, wat ons gaan probeer antwoord, is om te kyk, bijvoorbeeld, is daar eerder invloed, het die gemeenskap invloed op jou healing? Is daar victim blaming? Ja, daar was victim blaming geweest bij mij. Hoekom het jy omgestap? Hoekom het jy met Anna kan gestap? Hoekom het jy nie gewag? Wat het jy aangedaan? Bijvoorbeeld. Is dat shame? Definitief. Shame. Ek kan nou in die area wat ons gebleed het, so die story van my het soos een veldbrand. Soos een veldbrand het het geloop. Want ons is ons nou een rustige area gewees. Ons is nou baie conservatieve area gewees. Ons is nou by die school was, die het al blazes gedra het nou. So dat was die shame. Is dat pressure gewees om stil te bly? Ja. Niemand gesê bly stil nie. Iemand gesê, please, tell you, but ek kan ons man of jouself gedink het, of ek het vir myself gedink. As een jong wie sê dat, bly maar stil, man. Bly maar stil. En as ek sê, as a groot vrou, dink in 20, 21, 22 daarom, 22 specifiek, toe ek nou beginne praat het, kon ek sien, dit het verander. Die dorp het verander. Van nou waar ek groot geraak het, daar was die steer was nog rauw, dit was nog die open wond gewees as die jong meisiekind. En vandag as 'n groot vrou in 'n ander dorp in, hele ander streek in, different mindset, different views van die lewe en ander experiences. En obviously met wetgewing wat ook verander het, man. Dit speel een groot rol. Dink ek. Ek kan nie, vandag kan ek jy praat as een jong vrou hier in die Garden Route District, hoe hulle het experience he. My kan vertel hoe ek dit experience, hoe die community wat ek in groot geraak het, wat ek en baie van die luisteraars gaan sê nie, maar ons het mos laat aand nog kennieke gespeel by die kant. As jy die school het gekom het en jou ma en baas weer is, dan het hulle mos toch vir jou ingeroep en vir jou kopie rooibos te gegeen en twee snekjes brood te gegeen en die neighbors het na mekaar gekyk mos nog die tyd. En die culture op die stadium was gewees dat alles is mos nou mooi, die picket fences bijvoorbeeld. En ja, so die selwe gemeenskap wat jy nie rejected het, but ek kan, mag ek sê, alle understanding dat dit was nie op die understandable level wat ons vandag is. Ek weet nie, ek kan rechtig he, want ons wil altyd GBV awarenesses doen, ons wil altyd mense educate, so die education van die topic moet nou altyd gedoen word, maar ek dink dit was tyd dit relatively nieuw gewees. Het was redelijk taboe gewees om dat oor te praat. Maar ek kan nie vanavond vir julle sê dat as 'n slagoffer van hede nou bijvoorbeeld, dat hy of sy nie dieselfde gevoelens het as wat ek gehad het meer as 30 jaar terug het. Wat ek wel kan sê is dat die hulpbronne is daar, maar die topic vanavond gaan moes nie nou oor wetgeving nie, dit gaan nie oor hulpbron nie, dit gaan oor die gemeenskap, hoe anti dit en oom dit en vir ewe kinders, die gemeenskap self, hoe hulle dit hanteer. So ons is nou uit by die hof, ons praat nie van hof nie, ons praat nie van die toegang nie, ons praat nie van die polisstasie nie, ons praat van die mens, die beter dan, normal mens, dit is by die winkel kry,
jou neighbors, hoe hanteer hulle 'n slagoffer? En ek kan sê, dat beïnvloed jou. Dat kan jou journey langer maak. Dit kan jou journey meer horrible maak. Klaar, dit klonk goed om in te deel. En om ze nog deel met dit ook nog. Dat kan dingen moeilijk maken. Dat kan dingen moeilijk maken. Als je bang is om van kool te stappen. Als je de schaam is om van kool te stappen. Als je bang is om te zien wat het met jou gebeurt. Because die ene gaan kei maken, zoals ze zeggen. En mensen zijn nog jonger. Mensen zijn hier niet society. Wat omgeen nie. Wat gebeur met die arme kind, my arme vrou, wat nie as story kan kom vertel nie. Want ons as 'n gemeenskap reject dat. Ons loop in beskinder hom of haar, of die kind self. Jo. Ek wil amper sê dat my healing agtig is het met 30 jaar. Wat maak ons met my klein kind? As ons die support of gaan sê. Prevention is een ding. Ons praat altyd van prevention of GBV. Niemand kan myne prevent het nie. Dit was in die tyd wat ons laat snowballs met hide and seek gespeel het. Dit was in die tyd. Niemand kon het prevent het nie. Ek het in die school het gekom. So, om te sê, SAPS, crime prevention. Nee, man, los die conversation af. So die prevention is een topic. But your healing. So die slagoffer is het klaar met dit. Alles wat gepaard gaat. En daar is nie is a supportive community member. Nee. Wow. Is dit wat ons doen? En dan actually meer op die slagoffer. Met die healing. Met die journey. Die trauma. Wat die persoon moet deurgaan. Soos ek gesê het, ek dink nou in my ouers, my ma, pa, my met kom al het by die school. Tot vandag toe, dink ek, die oorlog met alles wat ek nou doen, het ek altyd iemand wat ek weet wat daar vir my kan wees in case of an emergency. Ek het 'n lys bijvoorbeeld in my kop in. En some weet myself surround wil ek basically sê. Not even the intent, ek misbruik niemand die lys daar. Wat ek sê is net, ek sit en dink nou net. Somehow kry ek myself in vriendskappe en associates wat protective is. Maar weer eens die topic gaan, hoe treed die gemeenskap, cultural barriers, are we allowed to say dat ons seer kry as ons gaan die gemeenskap ons reject nou as die een so vol, as die een uitgespraak hoe sê die mens nou een sleg gehanteer word gaan die ander nie uitpraat nie, sy gaan die uitpraat nie, hy gaan die uitpraat nie. Is die een slechte, ek gaan nie praat van dienste nie, kom ons los net goed die government department sê, ons praat nou net van ons, wat is ons verantwoordelikheid? Ons vir het nie daarna toe. Moet nou nie kom in een batopele nie, moet nie kom met die SIPs en die DSD nie, ons praat van ons as bure, as neighbors, as die gemeente in die kerk en die, ons hier op die grond. Wat maak ons? Is het ons culture? Is het ons heritage? Is het ons manier? Is het een individual? Is culture niks aan mee te doen? Is het een individual? Bijvoorbeeld. Is het een persoon? Is het twee personen? In my geval was het een paar personen geweest. Wat en ek is. Is het een persoon? Is het twee personen? Is het een culture? Is het, wat is het? Wat is het? Ek weet nie. Ek weet nie. Soos ek sê, ek kan nie nou antwoord nie.
Wat ik wel kan vragen is, sometimes a person can simply say, I believe you. Sometimes, it's not that. Sommige keren moet deze vrouw ook niet in ieder geval om of haar geloof zien. Dat is oké, man, dat is oké. Even dat je in een domestic violence relationship is. Dat is oké om oor te beginnen, my skat. Wat gaat alles zien? Is dat culture of is het individual? Is het een barrier? Of wat is het? Wat gaan die mensen zien? Mijn pa had altijd gevraagd, wie is die mensen? Wat is ons culture? Wat is ons heritage? Hoe beïnvloedt dat ons healing journey? Ik is advocaat, mijn schipper, sorry, van Nigeli. En ik vraag weer eens, is het culture? Is het de individual? Is het de barrier? Wat maakt dat mensen niet zaken rapporteren? Wat de invloed dat op een of andere dag heeft?

Ale je teda z Ostroku méně infanus. Bei lange. Trocha. Für innere in. Hat innere iets von an fu. Han auch nicht, ihr könnt alte die GBB Command Center bell auf 800 428 428 Please call me star 120 star 7867 hash. Suicide Crisis Helpline 0800 567 567 or the Lifeline 0861 322 322. En dan net op die einde wil ek weer eens sê, dis my story. Sê daarom vir enigeen om het oor te gaan vertel, is hy daar uitgesit op die platform waar een paar honderdduisend mense luister van dat om dit enig iets van het te maak net om daaruit te leer en begrip te kry en voordat ons moet kyk nou wat een cultural barriers ons het van culture is een mooie ding kom ons gaan na die prevention af wat van is hoeveel skaamte wie so iets as ons kan keer dat het gebeur he. So kom ons unite ons staan saam en ons fight saam teen gender based violence, femicide, domestic violence, ons rapporteer die sake, maar ons wil die sake hier nie, ons wil prevent, maar ja, kom ons dan saam in die prevention, maak contact met die naaste polisstasie, vind uit elke een in die streek en het een GPF, contact DSD, vind uit by hulle en ook by die municipaliteite hulle het lyste van wat die NGO's, gemeenskap en organisaties is daar in die area, wat kan help, kom maak contact met DSD, maak contact met die polisstasie, maak contact met al die staatsdepartemente, municipaliteite ingesluit en die NGO's, of begin self organisasie, alles het net hier alleen. Ek het legally begin met een pakje knickknacks. So begin iets in unite. Volgende week sy dame gaan anoniem bly en sy gaan haar story kom verduidelik. So dis een different culture, een different ras wil ek sê, een different era en hoe die gemeenskap bygestaan het of reject het. So skakel in volgende week. Kry die hulpnommers reg. Ek is advokaat met Linske Plus Olifant. Wees veilig. Goeie nacht.